0: Just listening to the lyrics of the song and just thinking that, I've heard that before. I've heard, Mark Memal, you make. And of course, that's Ray Dillon, on your Rise and Shine breakfast show. I hope that you're having a beautiful day and that nobody's going to mark you mole today. But really, now it is time for us to cross over to the very sweet and the very awesome Mario Gevelaar with our morning traffic update.
1: Lynn, a very good morning to you. Yeah, Lynn, the off-ramp of the R102 to Kwanongaba in the vicinity of Mossel Bay. We have an accident, two vehicles involved, no injuries, so we urge our motorists to approach with caution. There's a stationary vehicle on the N12 in the vicinity of Dijsselsdorp. The vehicle is causing obstruction in the left lane, so motorists be on the lookout. Dan by die afrit na die Nelson Mandela Universiteit uit Sasveldpad is die pad gesluit borde daar aangebring wat aandui dat daar geen motors daar moet inbeweeg nie, maar dit gebeur gereeld of nog steeds dat voertuie daar inbeweeg en moet dan omdraai aksies daar uitvoer wat uiters gevaarlik is. Hoek van St. Mary's en Beerstraat waar die verkeersligte geruime tyd nog defektief is, is daar nou puntdiensbeamtes van gister af wat dat diens doen wat dit vir die voetgangers makliker maak en veilig die kruising binnen te gaan. Wat ons binnestedelike hoofpaaie betref, en Nelson Mandela Boulevard, het ons druk verkeer met buffer tot buffer situasies, dan P.W. Botha Boulevard, daar tussen Nelson Mandela Boulevard, sowel as Randstrate, en ons maar op die uitkijk wees vir die voetgangers waar daar kruis. Louis Fourie, buffer tot buffer situasies, dan Cayman's Pass, het ons vanochtend weer stadig bewegende verkeer, daarvan af die Kruibos Wisselaar tot in die richting van die Touwsrivier Brug. Enige ander verkeersverwante sake vir ons deur te gee aan Traffic of Mario at edenfm.co.za. Ek is Mario Gievelaar met die streekse padverslag vir edenfm. Jou stem in die paradijs. Lynn, you must have a fantastic day further. Greetings until tomorrow morning.
2: Ye wena, zintoni ezi Motown bundles kuthethwa ngazo ngapha nangapha?
3: Hey, ze bundles ze data naze voice ase Telkom. Azifumaneka ngokukhethekileyo esixekweni sakho. Zisebenza kuzo zonke networks.
2: Eh, loo nto ithi ndingathatha ndiposte kwaye ndihlale ndinxibelelane naphi na.
3: Ngqo, wena zifumanele nje iTelkom prepaid sim urecharge nge-10 rands nangaphezulu. Wakugqiba ucofe *123#. Uzikhethele zakho iMotown bundles.
2: Yeah, yabona le yiyo ichats ezithe xhaxhe ukutsela umnxeba ngokuthe xhaxhe izinto ziqalanye mos.
3: Motown bundles fumanaka nangapha yakwemida uhlala unxibelelene.
4: Telkom, possible begins here. Swipe and get more this birthday at Boxer. Get Kellogg's Instant Noodles Multipack 5s. Buy 2 packs for 56 Rand. Koo Baked Beans 400 gram. Buy 6 for 84 Rand. Spend 1,500 Rand and get 3 gigs free Boxercom data at Boxer.

Die klanke van die Gaita Vocal Family of Band met een liedje getiteld Remind Me Dear Lord. Tijd voor 25 minuten na 11. Goeiemorgen Jolien, ek wil net een versoek insteer. Sharon Louise, de toosdienst wat vanavond en morgen aan plaasvind om 7 namiddag in de Apollostraat 46 Park Dien sal in die week die begrafenisreëlings insteer. Alsjeblieft Jolien, dankie van die ESO en jong familie. Kom ons gaan voort by die boodskapies. Dit is Bonita van Housemore, wou net vraag vir gebed. Ok, die eniekie was seker vir Kapedeem, wat een bykie laat daar gekom het. Goeiemorgen my sissa Jolien en Kontai familie, my sissa, ek wacht vir die topping vlooi. Ons skip die topping vandag, was ek te besig met al die onderhoude en paardjies.

0: Maurits Embroidery and Clothing in George, the forerunners in the creation of your corporate wear and beautiful things. We do logo embroidery, school and sport wear, corporate clothing, alterations and much more. Come and meet our friendly team. We are situated in the Tommy Jubert Building and Multi-Center in Market Street in George. Call us on 044-873-5330. Maurits Embroidery and Clothing for your professional and beautiful things.
1: Nou ja toe, welkom terug, tyd so 8 minute voor 12, kom ons kyk gauw. Môre Julien, glo dit gaan goed, 'n prachtige dag aan al my Eden FM maatjies, namelijk Ashley Corkeer, Delia, Linty, Jaljo Wayne, Doreen, Sis van der Rust, Katrina van Volmoed, Auntie Ma, Auntie Jeanette en Auntie Daniels, liefdegroete, dit kom daarvan Mina Konradi, alipad van af Heidelberg. Nou ja, byna grootheid van my kant af, maar ek mag net seker gauw vinnig of ek enige eense boodskapie stalk misgelees het of geskiep het, dit wil ons nie hê nie. So ja, kom ons kyk gauw, Landie Grootboom sê, sy is ingeskakel, Yvonne Uithaler is ingeskakel, kom ons kyk, wie het nog 'n boodskapie gelos, Jennifer Davids, Marlene, Patrick van Veren, Maria Corrichus, Marlies Lots is ingeskakel, Landie Grootboom, Moira Henneke en Yvonne Uithaler, Ronald Apollos en Petronella Abelse. So ja, dis ook my story vir vandag, ek moet uit, hier so 12 uur lees na so die nies, en net na 12 is het DJ Sebastian tussen 12 en 2 by die Midday Connection, onthou ek en ek het morgen, selfde tyd, selfde plek, afspraak, mooi bly.

0: spelers in Die Bankroof is:
1: Ria Smit,
2: Marina Kutsie,
0: Anton Schmidt,
3: Betty Kip,
0: Leon van Nierop,
4: Nadia Bekes,
5: Johnny Klein,
6: Claudia Jones.
0: Die Bankroof deur Joe Kleinhans word technisch verzorgd deur Marius Vermaak en vervaardigd deur Betty Kemp en Marula Media.

0: I bet you enjoyed that one, you know. A very good afternoon, welcome back. Goeiemiddag, sê iemand hier van my Lees Manu hier uit die prachtige, ja nee, Hesekwa sê hier van my Sebas. Goeiemiddag, voel ons aansluit hier by die my advertentiebreek. Goeiemiddag, goeiedag, middag Sebastian en Juliene, ek is ingehaken en geskakel van Heidelberg aan Johanna van Wyk, Liesel, Irene November, Vaslin Adams. Auntie Lena Williams, Auntie Alma, Mina Brink, Auntie Jean, Lies Manu, en al my ene van maakjes geniet alles wat julle doen vandag, nie? Het kom natuurlijk hier vanaf Mina Conradi. Baie dankie daar, Mina. Goeiemiddag, my brother Sebas, in die familie, die bankroof maak mens nieuwsgierig, nie? Gooi nog een man, episode 46, somme man. So sê Floy, ja, Floy, jy sal maar moet wacht, jong, jy sal maar moet wacht, en luister, wat dan gebeur in die volgende episode, nee, voor ons gaan vir advertentie breek, hoe gaan dit nou, broeder?
1: Hartelike goeiemiddag, Sebas.
0: Gegroet, broer.
1: Ja, nee, ek wil net vir amal sê, daar aan die kant van Pakkersdorp, daar in Udenpark.
0: Yes, sir.
1: Hulle moet een wonderlijke gesiende woensdag het.
0: Ja, ja.
1: Sebas,
0: ja.
1: Jy ook, al die Irene van Maats, moet ook een wonderlijke middag het. En ek hoop hulle is ingeskakel op die Midday Connection.
0: Oh yes.
1: Soos ek hier by die werk hier in Oelskoot. Sebas, jy moet ook een mooie geseende dag het, man.
0: Baie dankie, my vriend.
1: Ja, luister, baie, baie lekker na jou.
0: Fantastische dag vir jou.
1: Dit een beetje verkourig, maar soos jy altijd sê, dinge moet aangaan.
0: Maar ja, nie.
1: Dinge moet aangaan. Sebas,
0: is toch so
1: van Sean, ja. Hier in Oelskoot.
0: Dankie, Sean, hier in Oelskoot en George, nie? Lekker om van jou te hoor, my vriend. Middag, Sebas. Ingeskakel ek, Frank, Cathy, and all the way from Richards Bay. Welcome home, Cathy. All right, Cathy, welcome to you, man, and welcome back. Welcome back, Cathy. She says, she's, oh, dat is my groot vriend daar, jong. Ja, nee, wat. Hier al die pad van Nuisna. She says, my is ingeskakel hier vanaf Richards Bay, you know. Ja, nie soms so nie, nee. Vanaf Richards Bay. All right, welcome back. A quick ad break coming up, and then we're definitely going to be joined by... our team, you know, yeah, is coming back at it. Our positive thought coming your way, right here on your number one in the South Cape. Ad break coming up, and then we'll be back right after this.
2: Money Matters on Eden FM. Struggling to make sense of your finances? Want tips on saving, budgeting, investing, and growing your money? Then make sure you tune into Money Matters, your weekly financial feature on Eden FM. Join us every Tuesday at 7:40 as we unpack money matters that affect you and your family with practical advice and expert insights to help you make smarter financial decisions. Don't miss Money Matters, every Tuesday at 7:40, only on Eden FM. The voice of the garden route.

0: Eden FM Mossel Bay, 93.8 FM Stereo.
1: Das hy, 9-11, Millennium, al die lekker treffers 2000 af, Where's the Love, Black Eyed Peas, en ons het nou ingevaar in die 1990s en 2000s in, en ons skiep nou so 10 jaar terug en ons gaan na die 2010s toe.
2: Ja, en nou is het lekker vroelik, ek hoop jy skoene is nou uit, wanneer het nou nodig.
1: Een liedjie wat allemaal ken,
2: ja,
1: baie mense ken.
2: Pharrell Williams, wat in 2013 geskryf is, Happy. Dit is een positieve en vreugdevolle lied wat focus op die eenvoudige, maar krachtige emosie van geluk. Dit het wereldwijd mense aangemoedig om vreugde te vind te midde van uitdagings.
1: Nou, wat is dit? Dit was ook die thema liedjie van die Minions gewees.
2: Ah.
1: Nou, baie mense ken die Minions. En dan het ons die laaste eniekie so. Ek denk baie mense ken ook die liedjie. Hallo, van Adele, wat in 2015 geskryf is. Dit is een krachtige lied oor verlore verhoudings en die poging om weer met iemand te skakel. Al is dit te laat. Dit focus op spyt, introspeksie en emotionele genesing. Nou ja, ek dink ons gaan luister gedaas.
2: Ja, soos ons sê, if you don't learn from your history, you're
1: doomed to repeat it. Nou, voor ons weer gaan repeat, kom ons luister na die muziek. Ons is nou weer terug. It might

0: Well, it's good.
1: Middag,
0: Paula, op skat ook meer. Ek skuil net by die Here. Dit is nou net so, Paula.
1: Ja.
0: Het is klaar wat het so is. Ek hoop het gaan goed met jou.
1: Het gaan baie goed, Mengel.
0: En ja, al die gemeentes groet ek. My familie in die Kaap. Hoshina en Jacob, Antie. Vrij en om dak, om Os en Andrikkie. Almal. Poppy, ek kan nou vir jou brood en bak, nee. Lekker ieder aan my broodjes wat ek gebak het. En sê Renee wat nou die baba weer vir ons gebring het. En lekker daar verder, hoor. Lali uit die Riversdal.
1: Nou sê Lali, mooi blij. Riversdal is zo ver van Joods af, hoe lijkt het me een stukje langer om Lali, hè? Hallo, goeiemiddag, Freddy Nelson, all the way from the United States of Cornwall. I say good afternoon, brother. Goeiemiddag.
2: Middag, sê Mr. Paula Master, wou nou aangeskakel al die pad uit. Nuis na uit. Ja, ek keer gauw lekker hierso. By Sydney en Sophie bewee. Ja, ek en my man het gauw hier kom meeting hou. Sy is gauw bezig hier om vir my dochter artappel chips te bak. En die hoender braai. Mr. Paula. Ek sê vir jou, kom maak goed draai met liefde van Ramona, Frank, Feilin, all the way from Nice.
1: Lekker my mense, enjoy, enjoy. Ja, maar dat is koeries wat loop nou net. Goeiemiddag.
3: Goeiemiddag, Paula Ops.
1: Middag sê.
3: Hey, dankie vir jou program, Paula. Paula, ja, God is goed. Daar is die kans omdraai nie, is die wil nog omdraai. Dan maak jy fout, Paula.
1: Dan maak jy een fout.
3: Om maar voort te kom, Paula. Ja. Dankie, Paula. Kom van Anna Witboy, Paula, hoor.
1: Amen. Baie dankie, Anna Witboy.

0: Right. Eden FM, I'm telling you, Mr. Mario makes it right. So hier is hy nou met die padverkeersverslag op jou nummer 1 radio. Ek groet vir jou, Mr. Mario, uit die hartjie van die Klein Karoo Oudtshoorn. Hartlik goeiemiddag.
1: Mr. Paula Hops, goeiemiddag, daar aan die kant van Oudtshoorn. Ja, Mr. Paula, daar by die afrit na Nelson Mandela Universiteit uit Sasveldpad het ons daar pad gesluit, borde aangebring, dat die 7 passes nog steeds gesluit is daar vir normale verkeer. Dit gebeur gereeld dat motoriste daar in beweeg en moet dan weer omdraai uit die aard van die saak, wat uiters gevaarlik is. Op die hoeke van St. Mary's en Beerstrate, waar die verkeersligte geruime tyd buite werking was, is daar puntdiensbeamtes wie daar diens doen, dit is van gister af. Dus vooral by die motoriste, sowel as die voetgangers daar, om die handseine van die voetgangers, van die puntdiensbeamtes daar jammer, te gehoorsaam. Wat ons binnenstedelike hoofpaaie betref, in die Nelson Mandela Boulevard, het ons drukverkeer met buffer tot buffer situasies, dan P.W. Botha Boulevard, tussen in die Nelson Mandela, sowel as Randstrate, moet ons maar uitkyk vir die voetgangers, daar in die metro omgewing, waar daar beweeg. Louis Fourie, buffer tot buffer situasies op die stadium, dan Kraaibos Wisselaar, tot by die Touwsrivier Brug, het ons stadig bewegende verkeer, daardeur die Caymans pas. Dan het ons in P.W. Botha Boulevard, het ons ook drukverkeer daarvan op Randstraat, regdeur tot in die kruising van Yorkstraat self. So hier vra ons maar motoriste se geduldigheid en verdraagsaamheid. Dan Mr. Paula, motorists don't drive alone in areas which you are unfamiliar with. Females especially shouldn't drive alone at night. You are the easiest targets. Mr. Paula, u moet verder 'n fantastiese namiddag hê. Groete tot môre middag.
0: Mr. Mario, baie dankie. U moet ook 'n uitstekende middag verder hê. Baie dankie ook vir daardie wenk. Ja, ons vroue slaan ag asseblief. Dit is nou 27 minute oor 4. Mr. Mario het vir ons gebring die padverkeersverslag. En ons waardeer vir jou, Mr. Mario. Van een waardering na volgende, daar is een klein luisteraarkie, een jong luisteraar, by die naam van Sides. En hierdie enekie van Olivia Dean is speciaal vir jou, Sides. It is man I need. Oh, Sides. Taking us to the 4:30 news headlines in Ishikawa-san.

0: In Love With You op Eden FM, jouw stem in die paradijs. Dat was die klanke van Dana Winne, wat ons vir jou gebring het. En die tyd wat aangeskuif het na 25 minute oor die uur van 10 uur. En die nou is geskakel, baie baie welkom. Lekker om die deel te kunnen van jouw Late Night Drive hier op Eden FM, jouw stem in die paradijs. Elke dinsdag, woensdag en donderdag keur ons in mekaarse geselskap. En geloof het al, jy daar die klanke geniet saam met ons voor het. Het is ook gehad vir Ronan Keating, so This I Promise You. Casey en Jojo, so Love Me Carefully. Bill Williams, Elvina en vele, veel meer wat ons nog vir jou sal opdis dier die loop van hierdie aand tot en met 12 uur toe. Alleenlik hier op Eden FM, jou stem in die paradijs. Maar kom ek stop nie daar nie, ons gaan voort. Karen White vervolgens, Can I Stay With You? Ons het ook vir Peaches and Herb, Tamia en vele, vele meer op jou stem in die paradijs, Eden FM. Goeienavond en baie welkom. En nou ons WhatsApp nummer 0605052693. Dalk, moendlik, vanavond wil jy graag een love song of slow jam wil jy hoor voordat jy een soete narre sal ingaan. Kom ek kyk of ek kan uitjaap met daar die versoek. Stief my WhatsApp 0605052693.
1: You're listening to Late Night Drive with Dr. J.S., your love doctor.

0: De show Stem in het Paradijs, dus Eden FM, genaamd een bar waar welkom, lekker om samen te kan wees. 20 minuten door de eer van Jalf hier, dit is Dan Siegel met You Let Me In. Barbara, welkom, lekker om samen te kan keer hier op die zenders van Eden FM, jouw Stem in het Paradijs. Kom eens kijken naar je WhatsApp-lijn, boodschappen, waar die gekomen 0605052693. Dat is onze WhatsApp nummer in het atelier. En ik zie daar een paar stemboodschappen ook die gekomen. Jouw tekstboodschappen wat hier gekomen. Goeie naam Jason, mijn vrouw Stef, een jaar vandaag. Wens haar alle zieningen toe. Wil je niet zo blijven write your name across my heart, speel voor haar niet. En hij komt vanaf haar man. Bye bye, dankie voor daar die boodschap. En ik geloof vertrouw dat zij haar dag geniet het. En dat zij lekker bederf was ook, die man lief in die familie. Kom ik kijken, volgende een wat hier gekomen het. Sê vir my, alweer Jason, na jou eerste song, toe sit ek maar my radio af. Sy is weg, rechter weg. DJ Stone, baie dankie vir jou boodskap, een mooi aand vir jou verder, in die geselskap van Eden FM, jou stem in die paradijs. Dan, sê die volgende een, dus, ek probeer gewoon bij die boodschap uitkom, baie dankie sê die luisteraar, baie dankie vir die boodschap, waardeer het, mooi aand verder. Dan kyk ons na onze stemboodschappen wat ook deurgekom het hier op onze WhatsApp lijn 060 505 2693 kom ek kijk gewoon weer die in, goeienavond.
1: Hartelijke goeienavond, Mr. Stanley. Wow, ingeskakeld, is sommer lekker snoestig en is sommer lekker koud, man. Ek en my prachtige vrouwtje, ons is ingeskakeld. Al ons laatnacht, luisteraars, is hartelijke goed speciaal. All the single ladies, Auntie Mina, Conradi, Auntie Lies Kamfer, Auntie Monza, daar, nice, nou, julle is allemaal hartelijke groet. Geziende aan, baie liefde in die van die camera en echtpaar het een prachtige mossel by Mr. Stanley.
0: Eljoen, baie baie dankie vir jou ook een prachtige aan vir jou en vrou lief. En lekker om te weet dat julle ingeskakel is hier op die Late Night Drive op Eden FM, jou stem in die paradijs. Genaan, Doc, hope you and your family are doing great. A shout out to a VIP in Rosemore, George Sharon Hartnick. My choice tonight, Peter Sateras, you are the inspiration. Thank you for that message. Appreciate it. Have a wonderful evening further. Baie dankie vir die boodskap, waardeer dit en mooi aand vir jy ook. Goeienaand, Love Dog, luister lekker na jou prachtige muziek. Kan jy asblief vir my I Love So Beautiful van Michael Bolton speel? Asblief en baie dankie vir die tykie wat jy vir ons afstaan, veilig terug hy huis toe van Yvonne Strydom. Baie baie dankie Yvonne, mooi aand vir jy ook. En baie dankie vir die boodskap, waardeer. Goeienaand, Dr. J is the Love Doctor, kan jy asblief vir my die song Paradise Road speel? Vraag die luisteraar, dat sê nie van via het koning, maar kom ons kyk wat ons kan doen met daar die request wat deurgekom het hier op onze WhatsApp lijn 060 505 2693. Dis onze WhatsApp nummer in die atelier en baie dankie vir u wat saamkeer saam met ons en hierdie tyd geleef saam met ons geniet.

0: Good evening, good evening, Dr. Jayas. I just want to say thank you for accompanying me during this cold, cold night in my bed. And I really appreciate the warm, warm music. I just wanted to know if you can play me that cover version of Andre Vialdez, One Hello. Originally sung by Randy Crawford. And may you have a blessed, blessed, peaceful evening heard on each and every listener, DJ. Take care. Thank you. From Surta, AK Ninja, out of the cold, cold old Surang.
1: Bye bye, dankie. Waardeerde het mooi, mooi aan verder daar in die koue oud Surang. Die volgende boodskap wat die gekom het ook hier op ons WhatsApp-lijn 060-505-2693 sê, goeienaand Jason, vertrouw dat gaan goed, dankie vir die mooie muziek, speel asblief I'll Be There van Mariah Carey en Shirley wat hier die boodskap die gestuur het gekreeg is, bye bye, dankie, prachtige aan verder in die geselskap van Eden FM, jou stem in die paradijs. So kom ons speel daar die cover version wat aangevra is, getiteld One Hello, hier op Eden FM, jou stem in die paradijs.

0: Mijn liefste Jasmijnkie. Niks zal ooit tussen ons komen nemen.
1: Jij moest zwanger geworden het, om en bij die tijd toen je hier weg is.
2: Maar hoe kom het jij niet toe al gezien, nie, Lily?
3: Dat is geen verskoning. Hoe kom je me zo moet verrein?
4: Haas die Cherry. Haar naam is Gloria. Denk ik smaak een beetje.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Dat is een fancy dame van die kaap op pad naar jou toe.